0: Fi kaint sin fo chosi stíel agus an seanstiel an stiel no. Sto mé síelen a regionch bant stielen Sanle leis noleg no minn seéle stielen regionch atá eghol sé fan ze.
1: Well vi mit kaint suke chonnemar agus na hole si. Ik kan maar nie ra ik kan maar rief en na rede achen kardien als vi aan nie een kardien heen aan de logen bug zo sin me wie aan seach is beter garne wie kole oorle sellen sin en wie puber een sin nog zo aan kin al stiele kan maar na een kin al wie wie logen bug agus wie se se gichen si aan rol die stin als nie aan kole. You know, partner really a hastadish, August, you know, really mar Miss McLeod. As Hasvi Gahondan Hassan was the Mohammed session Hassan with Miss McLeod and Shinna G. Okay, but you're on option Shinakab Shin, so Gulurganam Hastadish and Shinne. So Hankinal Steel Shinagonamara, a Kinal Steel Emulgent.

dieculttur cordien elle voorbassen sin just rablene hen finbaar dwaar zo ik er sé sin gomor weimer go jorg an de kiltri ogger die

Radio Liffe Kate sé punt kar is sé shot an Sharmer Kerr is mé Oshin agus ben mé liv gedi shocht en nocht fan lin fat ur le gelle de Carol Atul ta se begéiste fri la her le Alana Thornbre le Shapeshifter on album Shapeshifter ga vi le Sophia Curig agus be bugunin Varro agun ek tatsu agus Nomads gachéin ho baliaklia so fan lin.